Ivan Roo on your number one feel good station is Jack Ryan FM. Voordat ek vir jou wil Louis Capaldi gespeel met Stay Love en ook Sasha. Wat hy enetjie vir ons begin het, die triple play met Golden Crown. Mis ek nog om te kom van Bruno Mars en Elton John. Hey, raai wat, ek is op tour.